Als laatste klonk Parallax, gespeeld door een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen. U luistert naar het programma Stranger Than a Paradox, dat een veelkleurig ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen in het kader van het Festival November Music 2009 uitvoerde in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Voordat we verder gaan met een medley van drie nummers, noem ik even de leden van de band. Charlotte Schoeters, zang en piano. Kim Hoogvliet, saxofoons. Judith van Boven, euphonium. Govar Hamid, viool en toetsen. Carlos Denia, zang en gitaar. Tino van der Sman, flamengo-gitaar. Frans van Grinsven, slagwerk en bandleider. En Nico van Langenhuizen, piano en contrabas. Luistert u nu naar een medley waarin de volgende drie nummers in elkaar overvloeien. La Plazuela van Tino van der Sman, Desde Siempre van Carlos Denia en Martinete van Claudio Monteverdi.

Zijn ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen speelde tot besluit van Claudio Monteverdi Martinete. Tot slot van dit programma, onder de titel Stranger Than a Paradox, hoort u tweemaal de compositie El Somni van Nico Langenhuizen. De tweede keer als toegift. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Glenn Moggott.

Dat was tweemaal El Somni, gecomponeerd door Nico Langehuizen, die zelf ook het ensemble dirigeerde dat El Somni uitvoerde. Dit was de derde van 9 2-uur durende uitzending met concerts en live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden door November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van der Wiel en Glenn Moggott. Op 17 mei volgen meer opnames van onder andere het Asco Schoenberg. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vierde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vond vorig jaar plaats van 11 tot en met 15 november in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten en als toegift een installatieopening. Het eerste concert is van het Heath Quartet. Dit jonge Engelse strijkkwartet won in 2008 het prestigieuze trompconcours in Eindhoven. In tegenstelling tot wat normaal is tijdens het festival November Music, waar vooral wereldpremières klinken, speelde het Heath Quartet 3 werken uit de tweede helft van de 20e eeuw. Tijdens het lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal begonnen ze met een kwartet van eigen bodem,

Dat was Arcadiana van Thomas Adès door The Heath Quartet. U luistert naar het lunchconcert van 14 november 2009... tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het tweede strijkkwartet van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Dit strijkkwartet uit 1985 bestaat uit vier delen. Adagio, molto agitato, adagio en alla marcia, molto energico. De eerste drie delen vormen een gesloten geheel. Het is een volwassen kwartet waarin Keuris volledig zijn eigen pad uitstippelt. Vol emotionele woelingen. Van serieus tot speels en van ingetogen tot uitbundig. Vanuit een indrukwekkende cello-solo bouwt de compositie zich stap voor stap op. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, aldus de componist. Dit is strijkkwartet nummer 2 van Tristan Keuris. Dit is het Heath Quartet.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was de Nederlandse première van Xerox. Een indrukwekkende drone van de Duitse geluidskunstenaar Karsten Nicolai, alias Alvanoto. Alles in het kader van het festival November Music 2009. Naast gecomponeerde muziek, jazz, pop en avant-garde is er op November Music ook plaats voor beeldende kunst. Sinds een aantal jaar vindt er op de zondag van het festival een zogenaamde kunstmuziekroute plaats. Op 10 verschillende locaties in 's-Hertogenbosch vinden kleine concerten plaats die een directe relatie hebben met de beeldende kunst. Zo vond op zaterdag 14 november in het Centrum voor Beeldende Kunsten de opening plaats van de expositie met de installatie De Hondenmepper van de jonge Bosse kunstenaar Stan Wanet. Tijdens deze opening klonk een nieuw muziekstuk waaraan naast de geluiden van de installatie ook contrabassist Koen Nutters en bassaxofonist Peter Dupont hun bijdrage leverden.

Dat was de Hondenmepper. Muziek die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de Concertzender gemaakt

Dit was de première van Clepsydra van Kate Moore door Asko Schoenberg. En dit alles in het kader van het festival November Music 2009. U luistert naar de concertzender met het programma Concertzender Live. Als uitsmijter van het concert op 14 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek fungeerde het imposante First Harmonium Concert dat Martijn Padding in 2008 schreef op verzoek van het ensemble de Ereprijs. Het werk bestaat uit drie afzonderlijke delen. Horlepiep, Processie en Third Movement. Luistert u naar de uitzonderlijke prestatie van harmoniumbespeler Dirk Luymes en het Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Dit is het First Harmonium Concert van Martijn Padding.

Dit was tot slot van het concert dat Asko Schoenberg gaf tijdens het Festival November Music, het First Harmonium Concerto van Martijn Padding. Padding was in 2009 de centrale componist van het festival. U hoorde Dirk Luymes op het harmonium. In het weekend is er tijdens het festival al jaren de zogenaamde kunstmuziekroute. Op allerlei plekken in de binnenstad is er te genieten van kleine concerten, voorstellingen en installaties met een muzikale inslag. In het Europees Keramisch Werkcentrum stond de installatie Whisper van Rob van Rijnswijk en Jeroen Strijbos. Het geluid van enorme keramische horens van Pierluigi Pompei wordt elektronisch bewerkt en gemengd met onder andere menselijke stemmen. U hoort nu een live wandeling van 14 minuten in en om de installatie. Whisper.

Dit was een live impressie van de installatie Whisper van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. De Composers Club is een vaste waarde tijdens het festival November Music. Jonge muzici voeren kersverse solowerken uit van beloftevolle componisten uit Nederland, België en Duitsland. De werken worden besproken met de componisten en muzici en het aanwezige publiek en dat alles onder de deskundige leiding van Henk Heuvelmans van Muziekcentrum Nederland. Achtereenvolgens hoort u de drie werken die vorig jaar klonken in Achter de Kan. Als eerste Face à moi van de Belg Daan Janssens, uitgevoerd door de Belgische fluitiste Katrien Galens. Daarna Aus Aus van de Duitse componist Florian Wittenberg, gespeeld door Stefan Vrolijks op zijn aangepaste tuba. Ten slotte Tableau du Moulin van de Nederlander Evert van Merode door de Duitse Annegret Meyer-Lindenberg op altviool. Maar we beginnen met Face à moi van Daan Janssens.

Tot slot van deze vijfde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 waren dit opnames van de Composer Club. U hoorde premières van Daan Jansen, Florian Wittenberg en Evert van Weerode. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. 16 augustus aanstaande kunt u naar deel 6 van November Music luisteren met opnames van Amsterdam Sinfonietta en Apartment House. De concertzender heeft een naam hoog te houden met betrekking tot het maken van live programma's. Wij willen dit natuurlijk blijven doen, maar hebben uw steun daarbij hard nodig. Ik nodig u dan ook graag uit donateur van de concertzender te worden. Hoe dat moet? Vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Symfoniette, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast 2 jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio, plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival, dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Geir Draugtvoll. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logan en luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

U luistert naar de Concertzender en u luistert naar Concertzender Live. De Concertzender heeft een naam hoog te houden met het uitvoeren en uitzenden van live-opnames. Wij willen dit erg graag blijven doen en hebben daarvoor uw steun hard nodig. Word vriend of donateur van de Concertzender. Hoe dat moet? Kijk op onze site www.concertzender.nl. Op zondagmiddag barstte de Verkadefabriek uit zijn voegen met op allerlei locaties zeer uiteenlopende concerten. In de werkruimte van theatergroep Picos vond er in een tweedelige splitsconcert plaats van het aanstormend jazztalent Harmen Franje en zijn trio. Het trio is aangevuld met de Amerikaanse tenorsaxofonist Tony Malaby. De tweede set is opgenomen voor de Concertzender en we gaan nu luisteren naar de eerste improvisatie van ongeveer een half uur. U hoort op piano Harmen Franje, contrabas Clemens van der Veen, drums Flynn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dit was de eerste van twee improvisaties die het trio Harmen Fraanje en tenorsaxofonist Tony Malaby speelden tijdens het Festival November Music. Dan volgt nu nummer 2. U hoort wederom Harmen Fraanje op piano, contrabas Clemens van der Veen, op drums Finn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dit waren tot slot van deze zesde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van het Harmen Fraanje Trio en Tony Malaby. Deze opname werd gemaakt door Fred Momotenko. De opname van het concert van Amsterdam Sinfonietta, dat u eerder heeft gehoord, werd voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die dit programma ook samenstelde. Op 20 september volgen meer opnames, met onder andere Lunapark.

hem boven het warme asfalt. Regio's, niet aan gedacht van morgen.

0: Zo. Goed. Misschien wel beter.
1: Benauwd.
0: Net als gisteren. Toch te lang blijven hangen. Niemand kan toch serieus van mij verwachten. Flikker snel een eind op. Dat bepaal ik zelf wel. Ik wel. Hij is lang. Ik ben iets korter. Niet echt veel. Heeft trouwens ook enorm te maken met je kledingkeuze. Wat dat betreft lig ik wel weer voor op hem. Streepjes hem. Dat kan echt niet meer. Ook nog een kwestie van perspectief. Dat komt er nog bij. Bovendien. Sascha zat tegenover. Wilde niet in de rook van de barbecue zitten. Moet ze mij dus schuin achter Ivo hebben gezien. Ik, polo wit tegen de Buxushaag. Ik zei, jij gaat liever naar Thailand. Ja toch? Vonden ze leuk. En dronk rustig een slok. Kleine overwinning op Ivo. Het is echt wel een kwestie van perspectief en gedrag. Ook bovendien uitstraling. Die kung fu meesters bijvoorbeeld. Niet groter dan anderhalve meter die jappen. Maar je haalt er geen geintje mee uit. Kwestie van uitstraling. Innerlijk en zo. Stel dat ik dat kon, laatst die serie op Discovery. Zoals die Shaolin jongens.

drag. En dan rusten, slok en dan lossen, opmerken. En ik breek je andere arm.

Bijvoorbeeld? Misschien toch eens checken op de sportschool. Hoe lang zou het duren voor zoiets kan? Jezus! Die gasten beginnen als ze 5 zijn. 10 uur per dag, planken dan weer dit slaan. Laatst die serie op Discovery. De sportschool. In zo'n stinkzaaltje zeker tussen alle losers van de wijk. Dacht het niet, ik kan ze zo hoog wel aan. Ik wel. Sascha was al eerder weg, dacht ik. Zal ze Ivo niet meer gehoord hebben? Antoine neukt nog geen man. Ik, Ivo had liever naar Thailand. Toen was ze er nog.

0: tegels ontwijken, de lijnen springen te groot of te klein en mijn voeten parallel met de hoeken recht. Nu een bocht, direct bruin houten tuinhek. Flink pakket post.
1: 2, 4, 5 stukken, 3 meer dan gisteren. Geen tegel, klemmende briefbus, nummer 16. Geen reclame, geen hond. 2 keer 8, hier keer 4. 32 door 2. 3 meer dan gisteren. Noteren voor thuis in de grafiek. De grafiek, de postkaart voor spreiding van zendingen. Piek tussen mei en september, lichtpaas gearseerd. Piek tussen mei en september, verval in de winter. Waarom? Terug naar de zee. Naar het golfland, het strand. De lijnloze zeerand, zonder blokken, zo kaartloos verdwenen. Mijn dochter Minou. Met dreunende tred over banen van tegels. Nooit op de lijnen, gerasselde stroken, coördinaten. De vogels zien vakken, maar ik loop beneden. Gecirkelde stad, militair topografische kaart, MTK. TMK. KTM. MTK. Meer K-toren. Ik hou van de kaarten.
2: TMK.
1: Maar meer nog van legenda's. Legenda van...
2: TMK.
1: Misschien... Juist. Idee. Een plan. Nog een kaart. Ik maak een kaart van haar route. Haar richting Noordoost in het krom van de duinen. Mijn geheim wordt een vogel... En alles is zichtbaar.

Met z'n vijf nog tegen het eind, al goed van het padje. Onduidelijk beeld, vuurkorf in de tuin, vijf, zes mensen nog. Ik ook, net zo goed. Kan het toch niet blijven negeren? Geen mietje! Een soort een Nido-lachje, monddoeken wat omlaag, handpalm even geopend op te. It's up to you, buddy! Your own fucking decision, man! Te veel gedronken, toen al onduidelijk beeld. Daar op dat bankje, een vrouw. Mooie vrouw. Niemand kan toch van mij verwachten. Mooie vrouw. Niemand kan toch. Bepaal ik zelf. Wel, mooie vrouw. Ik wel.

0: had ik mijn zonnebril op toen, heeft ze mijn goede kant gezien. Mooie vrouw, zo onbeweeglijk. Niemand kan van mij verwachten. Zou ik bij haar...
1: MTK.
2: Meer thuiskomen. DMK. Tot middernacht kwijt.
1: KTM.
3: DMK.
2: Kom terug bij jou. Jij de mijne, ik ben jou.
3: DMK.
2: Minder trammelant kalibreren.
1: KTM.
2: Toch meer cadeautjes. Militair topografische kaart. Kom terug, Minou.
1: KTM.
2: Tot middernacht. Kwijt.
1: Kwijt.
2: Sinds wanneer moet ik jou vertellen waar ik heen ga? 16 jaar, oké. Okay. Mag ik het nu soms zelf bepalen? Jawel, 16 jaar, jawel, jawel. 16. Ken ik heus wel. Dat toont je. Je wordt kwaad, weer kwaad. Trammelant enzovoorts. Mag ik soms niks zeggen? Jou weggaan. Niks zeggen.
1: Kwaad.
2: In het klom van de duinen. Ons huis zo stil nu, zonder randen en fouten. Kom terug, Minou.
1: Niets.
2: Jij de mijne. Ik de...
1: Huis.
3: Stil.
2: Hartik in de brievenbus, als een wc-raampje, donkere ramen, een stil en heet huis.
0: Niemand kan toch van mij verwachten?

Geen probleem voor de

Dan komen we straks in de voor. In de voor, misschien zo. Dus was hij er nog, toen ik naar mijn telefoon zocht. Heet, ik zag iets glinsteren op de bodem. In de bodem, dat is nog in de tas. Mijn glinsteren. Wat mooie kan het zijn, zeg zo. In de bodem, in de bussen blijft. In de vliegend opstaan. Was toen een buitenkop die met zijn vrienden het voor niet zou dienen sluit. In de zand, onder mijn sleutel. Heb je niks aan staat geen adres op. Heb jij geen idioot zoals mevrouw Gerritsen of Joritsen? Dat ging soepeltjes daar straks, makkelijker dan ik dacht. De volle pot, weet toch niet wat ze met haar geld moet. Maar eerst dit oplossen. En al laat, ik moet straks verdomme. Ach, en dan moet ik bij de tafel, kan ik niet. Of ben ik binnenzak misschien? Dus rustig, rustig, opnieuw. Rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig

gesnoten. Een smerige rook bij mevrouw. Wat dan ook. Open de ogen. Er is niemand zonder zijn pakje. Moeder, geloof eens op het leven. Laat ik het misdrukken. Nee, nee, nee. Onder de nek. Nog eens. Nee, nee, nee.

is iets verloren. Kleine Slippe met een stroeve baard. Ergens is nu een gesloten.

achter de geur van mijn gang donker, de geur van mijn thuis. Sigaretten.

0: brengen op maximaal volume. En dan zullen we dat mijn bamboe over de schutting hangt. Vandaag of morgen stuur ik de buikagent erop af. Is toch te gek? Voor en achter zou het fantastisch zijn.
1: Als men hem er later naar vroeg,

week, zeker weer. Een blind ambtman neukt nog geen. Ho! Jongens, stop! Laten we eerlijk wezen. Weddenschap is ingelost. Niet waar, Twan? Ieder zijn eigen voorkeur, toch? Hadden we aan moeten denken. Onze vaat. Geen honden, oma's en god. Maar goed, jij hebt je date binnen 24 uur en afspraak is afspraak, toch? Stel je voor, zweet in mijn nek. Het is al over 5, ik heb nog 8 uur, 8,5. Gefilmd! Kolkende nacht en achter de vuurkolf. Ivo met digitale camera. Ik wel, kan iedereen krijgen.

0: tegels ontwijken, de lijnen gaan blokzagen. Nu posten we de volgende twee stukken van 18, 1 minder dan mix nummer 18. Fout in de ketting, weer ritme verstoord. Jozefstraat 23A, heel andere code, 4304, slecht gesorteerd, hoe vaak al gezegd. Een echte brief. Handgeschreven en verkeerd gesorteerd. Vuil naar de overkant. Voorbij de rok, een glanzend been. Jozefstraat 23A, handgeschreven meisjesschrift en verkeerd gesorteerd. Brief met geheime bestemming. Ik ken de letters. Aan de overkant, vrouw met geheime bestemming. Ik ken de letters. Ronde R, bolle O. Zo ver weg uit dit gebied.
1: Wat schrijf je in meisjesschrift, rond en voorzichtig?
0: Buiten mijn route, een kaartloos gebied. Zoek iets. Glanzend been in de zon. Kaartloos gebied. Duinland 4304. Meisjesschrift, handgeschreven, kenderletters. Zon is te heet. Kenderletters, meisjesschrift. Handgeschreven, kenderletters. Kom terug, miljoen. Misselijk heet in een kaartloos gebied.
2: Geraldine!

Dat zegt een normaal mens toch niet? Zalig.

0: is last.
1: Rustig!

Nur op zijn eerste feestje. Splatend neusbeen. Heet mannetje. Maatschappelijk.

misselijk heet toen er iemand passeerde. Een geurspoor van kokos. De tegels die golven. Spoor van een bleek gezicht. En de herinnering aan... de makelaar. Het is een man die ik ken. Toen wij in deze stad kwamen, die ochtend van toen. Ik zou voor jou zorgen. Jij kindje aan mijn hand. Hij leidde ons rond in een huis vol beloften. Jouw zigzag. Een trilling. Kom terug, Minou.

0: mag met die geurstroom een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en met mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me. Niet aan ik.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minou, ik zou van hem, Wilhelm, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

staan wij tweeën en hij was daar ook zo rustig en vriendelijk. Ik zou hem, wil hem.

altijd. Oor op zaken. Misschien heeft hij iets. Licht. Nieuw.

Dit waren tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit Muziek Q in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1 langstuk, de camera... De

voor mezzosopraan, strijkkwartet en piano. Dostojevski's novelle, Aantekeningen uit het Ondergrondse, stond model. Hierin voert de hoofdfiguur één lange monoloog tegen de vooruitgangsgedachte van de mens. Van de Putte ziet het als het verlangen van de mens naar het volledig ongeremd kunnen stromen. In zijn opera is een zangeres wanhopig op zoek naar betekenis. Al gebarend, zingend en acterend. De soliste wordt heen en weer gesleurd tussen extase, frustratie, blinde woede en euforie. Mezzosopraan Gerry de Vries gaat nu de ultieme uitdaging aan, ondersteund door pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet bestaat uit Maria Paolo, Paola Major en Daniel Toricomenaco, viool, Karsten Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. Luister de komende 95 minuten naar I Am Her Mouth van Jan van de Putten.

The whole

This. This. Twice. Two. This. Because. Dance. Oh. When was it?

wait.

say so.

not going. Not going away. Wait. Stay. I'm staying. Won't

about listening. Heart, lungs, listening.

audience. People, other people, things.

wrong. Chair. Seat. Close. Myself. Here.

I suspect you're looking at me. I regard myself. Look.

these

one

How many times? Two times two times two.

Thank you.

0: This night takes a long time.
1: We are afraid.
2: We have no idea

0: to belong to the space.
1: Why are you still here?

Same.

Yeah, that's interesting.

Dit was Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zondag 15 november bracht pianoduo Post en Mulder de première van een werk van de al enige tijd in Nederland wonende Amerikaanse componist Nat McGowan. Lith, A Mausoleum of Redshifted Endeavor, is voor twee piano's en een vocaliste, of als u wilt, een schreeuw lelijk. U hoort in een gastrol de stem van Steffi Buttrich, begeleid door Nora Mulder en Pauline Post op piano. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts. De opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit waren tot slot van deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, Exercise 18 van Christian Wolf, uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Gratowski. Over 2 weken, op 29 november, kunt u luisteren naar de laatste live-opnames van dit festival, dat ook dit jaar weer plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De concertzender in samenwerking met de VPRO was daar wederom present voor het maken van opnames. Die kunt u vanaf december op deze zender beluisteren. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit onze studio in het MusicQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag het laatste van 10 programma's met live opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In dit laatste 2009-programma de volledige kameropera Ebn Gabran van Rachid al-Bouaghili door het nieuwe ensemble en Vocaal Lab Nederland. Daarna de première van Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani. En tenslotte een groot deel van de performance Shifting Currents van Bill Thompson. Ebn Gabran was een sheik uit de tweede helft van de 18e eeuw die bekend stond om zijn genereus en bescheiden karakter. Ook zijn dichtkunst, zijn moed en inzicht werden geroemd. Als een volk zwaar leidt onder de aanhoudende conflicten tussen verschillende Bedouïenstammen, mengt hij zich in de strijd. Zijn geliefde vrouw, Noura, is bang dat de vijand van plan is Ebn te vermoorden. Bezorgd reist ze hem achterna. Dicht bij het slagveld slaapt Ebn Gabran in zijn tent. Hij droomt over de vijand die hem besluipt, in een poging hem voor het leven te beroven. Als hij wakker schrikt, ziet hij een schaduw van iemand buiten de tent en haalt uit met zijn zwaard. U snapt het. Het noodlot slaat toe. Bij vergissing doodt Ebn zijn geliefde vrouw en hij blijft verbijsterd achter. U hoort bariton Pierre Akouri als Ebn Gabran, mezzosopraan Els Mondelaars als Noura, samen met Vocaal Lab Nederland en het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis.

Hallelujah.

Dit was Eben Gabran van Rachid Al-Boukaïl, uitgevoerd door Vocaal Lab Nederland en Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. De opname is voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zaterdag 14 november ging in de kleine zaal van de Verkadefabriek Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani in première. Reizen is nog nooit zo eenvoudig geweest. De snelheid waarmee we ons van A naar B verplaatsen via de modernste middelen is ontzagwekkend. De reiziger is als een stil leven in tijd en ruimte, een tijdelijke bewoner van een tussenruimte tussen vertrek en aankomstplaats. In zijn Dromomania, A Still Life, verklankt componist Marco Ciciliani dit gevoel van snelheid en tijdloosheid. Een compositie voor twee piano's, elektronica, licht en laser. Moritz Eggert en Sonsoles Alonso spelen piano. Marco Ciciliani doet de live elektronica. Deze opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit was het Requiem van Orlando di Lasso, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Jo Spork is een meester in de weloverwogen, subtiele klankpareltjes. Compositorische schoonheid op de vierkante millimeter. Capella Amsterdam brengt de wereldpremière van Subtilo Sera. In dit opdrachtwerk voor 16 solostemmen gaat hij op zoek naar ruimtelijke klankverkenningen met van timbre veranderende geluidsbronnen. Luistert u naar de wereldpremière van Subtilo Sera.

Dit was de wereldpremière van Subtilo Sera van Joost Pork, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in de Hervormde Kerk, werd voor de concertzender opgenomen door Kees Sterrenburg. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Google of Stomp van Luc Houtkamp.

Dit was Googlet Stomp, een elektronisch werk van Luc Houtkamp, een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar de wereldpremière van Traces, een requiem voor deze en gene, van André Arends. Verstrikt in je eigen geest, wanhopig op zoek naar betekenis. De dood van een naaste kan als een katalysator werken. In zijn nieuwe oratorium graaft André Arends diep naar de essentie van het leven. In grootschalige muziekwerken als Voices en Nightwalking roerde Arends al prangende levenskwesties aan. In zijn requiem komt een man net terug van de begrafenis van zijn vader en ziet zichzelf geconfronteerd met existentiële vragen. Er volgt een zoektocht in zijn eigen herinneringen. Luistert u naar Traces, Requiem voor deze en gene, van André Arends, uitgevoerd door een instrumentaal ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De solist is tenor Jeroen de Vaal.

Dat was het Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides, uitgevoerd door de Electronic Hammer, bestaande uit Diego Espinoza's slagwerk en Henry Vega en Juan Parra met live elektronica. De Electronic Hammer is een explosief trio dat het improviseren, compositie en inventief musiceren hoog in het vaandel heeft. We gaan verder met The Ultimate Angels van Henry Vega. En tenslotte hoort u de klassieke Six Japanese Gardens uit 1993 van de Finse componist Kaija Saariaho.

Dat was Linde van Daniel Alejandro Almada, uitgevoerd door Yiping Yang. Yiping Yang vervolgde haar concert met twee werken van de in Duitsland wonende slagwerkvirtuoos en componist Nebojša Jovan Živković. U hoort achtereenvolgens Pezzo da Concerto numero uno voor solo snare drum uit 1987 en To the God of Rhythms voor djembe en stem uit 1994. Hier is weer de winnares van de Tromp Percussion 2006, Yiping Yang.

U hoorde To the God of Rhythms en daarvoor Pezzo da Concerto, werk van Nebojsa Jovanzivkovic, uitgevoerd door de slagwerkster uit Taiwan, Yiping Yang. Tijdens alle drie de concerten speelde Yiping Yang het werk All Facing Upwards van een van de twee centrale festivalcomponisten, Piet-Jan van Rossum. Hij componeerde dit werk voor snare drum, glockenspiel en stem in opdracht van de Tromp Biennale 2010. Een week later zouden alle halve finalisten van dit concours dit werk in Eindhoven verplicht uitvoeren. Nu hoort u de wereldpremière van All Facing Upwards door Yiping Yang.

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

Dat was het einde van het concert van slagwerkster Yiping Yang, met een wel erg opmerkelijke versie van de oersonate van Kurt Schwitters. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal telkens ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Consequence van Wouter Snoei, de stereoversie van een 8-sporen tape uit 1996.

Oh.

U heeft geluisterd naar Four Images of the Yeats van Jonathan Harvey. Het werd uitgevoerd door Ralf van Raad. We gaan verder met een blokje van drie kortere werken. Als eerste hoort u Hommage to Cage à Chopin. Und Ligeti is ook daarbij. En het is een werk voor piano en tape uit 1998. Daarna het ultrakorte haiku uit 1997. En tenslotte Tombeau de Messiaen voor piano en tape uit 1994. Luistert u naar deze Jonathan Harvey-composities, gespeeld door Ralf van Raad.

Dat was Tombeau de Messiaen voor piano en tape. Het werk is van Jonathan Harvey en het werd uitgevoerd door Ralph van Raat op piano. We gaan verder met nog twee werken van deze in 1939 geboren Amerikaanse componist. Achtereenvolgens hoort u Ver uit 2000, FF uit 1955 en FF staat voor Fortissimo. En in dit stuk speelt Harvey met de spectrale schittering van klankkleuren. Maar nu eerst Ver, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Pierre Boulez. Luister naar Ralph van Raat.

FF van Jonathan Harvey door Ralph van Raad. We luisteren in Concertzender Live naar de vierde aflevering van een 18-delige serie met opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010. En November Music zou November Music niet zijn als er geen wereldpremière op het programma stond. Tot besluit van dit concert voegt fluitiste Ilonka Koltoff zich bij Ralph van Raad op het podium voor Run Before Lightning, een splinternieuw werk voor fluit en piano. Luistert u naar Ralph van Raad en Ilonka Koltoff in Run Before Lightning van Jonathan Harvey.

Dit was het einde van het Jonathan Harvey-portret. Als laatste hoorde u de première van Run Before Lightning door Ralph van Raat en Ilonka Koltoff. De opname van het concert in muziekcentrum De Toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee korte werken. Eerst een kort deel van Wispen van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos uit 2009. Daarna Machines of Moisture uit 2010 van Henry Vega.

Dit waren achtereenvolgens Whisper en Machine of Moisture, elektronische werken van het duo Rob van Rijswijk, Jeroen Strijbos en Henry Vega. En dit waren twee elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze vierde concertzender live-uitzending, met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar het concert dat Ensemble Klang op 13 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden drie werken. Twee premières van respectievelijk Matt Wright en Frank Nuits en een werk van een van de twee festivalcomponisten, Peter Adriaens. We beginnen met Totem voor Den Haag van de Engelse componist Matt Wright. U hoort Ensemble Klang, dat bestaat uit Erik-Jan de Wit en Heiko Geerts saxofoons, Saskia Langehorn piano, Joey Marijs slagwerk, Pete Harden gitaar en Tom Gelissen elektronica. Dit is Totem voor Den Haag.

Dankjewel. Dankjewel.

0: Dankjewel, tot ziens. Tom Vintens en Kruis.
1: Anneke van Geertsbergen.
2: Ja.
0: En de duivel.

Het afgelopen uur heeft u geluisterd naar een concert van Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in W2 in Den Bosch. En dit gebeurde in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens en de playlist verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. We hebben nog een paar minuten over en Tom Pintens, die u net hoorde, samen met Anneke van Giersbergen, beschikt over een bijzonder talent en speelde in een uitzonderlijk gezelschap, kunnen we nu nog even kort laten horen in het nummer 50 Years in Dope Chittery van Zita Swoon.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Vergeet niet om vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopname. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

U luistert naar de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Dit is Concertzender Live. Nummer 6 van 12 uitzendingen met live opname van zo'n beetje alle concerten die tijdens het festival November Music 2010 plaatsvonden. Op 13 november 2010 trad The Indian Corps op in het concert No India in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. De bekende Noorse moderne jazzformatie The Corps creëert samen met twee bekende Indiase muzici een knappe fusie van wereldse klanken en bezwerende improvisatie à la John Coltrane. The Corps is op dit moment een van de bekendste nieuwe jazzbands in Noorwegen. Ze zijn geïnspireerd door saxofonisten zoals John Coltrane, Faroa Sanders, Archie Shepp. Ook het Scandinavian Quartet uit de 70e jaren van pianist Keith Jarrett, waarin ook de Noorse saxofonist Jan Kabarek meespeelt, is een bron van inspiratie geweest. Aangevuurd door saxofonist Johan Kulhamma en een gedreven ritmesectie weet The Corps werelden te verenigen. De samenwerking met de Indiase muzikanten is gegroeid uit een concerttour van The Corps in 2008 in India, Pakistan en Bangladesh. Zij vonden daar hun Indiase muzikale soulmates in de Indiase muzici Fateh Ali en Prasenjit Mitra. In dit concert hoort u de vier jazzmuzikanten uit Corps. Jonas Kulhamma op saxofoon, Erlend Slettewol op piano, Steiner Raknes op contrabas en Espen Aalberg drums. En zij worden muzikaal bijgestaan door Fateh Ali op sitar en Prasenjit Mitra op tabla. De stem van de Noorse zangeres is Kirsti Hugge.